De drie symfonische dansen, opus 45 van Sergei Rachmaninoff. Gespeeld door het Radio Philharmonisch Orkest. Onder leiding van Edward Gardner tijdens dit zondagochtendconcert. We zijn aan de tijd, dus ik ga snel afronden. Ik zeg u nog wel dat volgende week zondag is het eerste kerstdag. Dan is het natuurlijk kerstmatinee om 3:00 smiddag. Smiddags Koninklijk Concertgebouw Orkest onder leiding van Bernard Haitink. Zowel op radio als tv. En 's ochtends gewoon om 11:00 een zondagochtendconcert. Alle informatie op www.hetzondagochtendconcert.nl.